0: Honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Bibliotheek Bets kun je op 30 mei deelnemen aan de workshop Brush and Ink Journey Chinese Calligraphy Art. Van 1 tot 2 uur 's middags neemt Serena Wang uit Taiwan je mee in een rustige, creatieve ervaring met penseel en inkt. Het gaat niet om techniek, maar om vertragen, aandacht en mindfulness. Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssportcentrum Eindhoven in een waar koopjesparadijs. En zo ook op zondag 17 mei. Je vindt er maar liefst 300 kramen vol tweedehands schatten, vintage en curiosa. Vanaf 9 uur in de ochtend kan je tot 4 uur terecht aan de Anton Kolenlaan 3 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Yes!

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkers Groep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de Blokhut van de Scouting Monsieur Bekkers Groep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt €2, te betalen bij de ingang. Of met een sponsorkaart van €2. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 21 mei kan je vanaf 1 uur in het Dommelhuis Kerkplein 5 in zon weer een vlindermobiel maken. Vouw van origami de mooiste vlinders en maak er je eigen mobiel van. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling Verborgen Verbanden te zien. Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands-Indië, waar contractarbeiders onder zware omstandigheden moesten werken. Ook de verhalen van verzet en de impact van deze geschiedenis staan centraal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 1 juni 2026... in het Van Abbe Museum aan de Stratumse Dijk in Eindhoven. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
12: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt GRIP komt weer naar Zon en Breugel. En wel op maandag 18 mei vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektronische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle GRIP-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij Recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike-evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over singletracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike 24 Challenge Aquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonnebreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

tonight.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd een mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen een uur of 12:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grip komt weer naar Som en Breugel. En wel op vrijdag 22 mei vanaf 8:30 tot 10:30... aan de Brabantlaan in Som. Vanaf 12:30 tot 14:30 aan het Raadhuisplein in Som. Bij het rijden grondstoffen inleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle grip, het grondstoffen inleverpunt, data's, tijden en locaties staan ook vermeld op de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het weer tijd voor de Ele Rally. Een echte klassieker op de Nederlandse rallykalender. Vanaf 6 uur 's avonds op vrijdag gaat het spektakel van start en trekken de rallyliefhebbers massaal naar onze regio. Na het succes van de vorige editie belooft het ook dit jaar weer een weekend vol actie, snelheid en mooie routes te worden.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

de dag door. De beste muziekvariatie. Dit is Radio SNB.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen een uur of 12:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. Dat meldt het regionale crisiscentrum via Telegram. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
6: Het is de muziek.
7: Het is de muziek die het hem doet.
6: Die het hem doet.
5: Dit is Peter Wilkens.

En wij zijn er voor je. Een hele goede morgen trouwens. Een goede morgen met Peter. De komende 2 uur... dan ben ik hier weer voor je. En wat gaan we allemaal doen? Nou, dat is heel simpel. Ik zeg niks. Je hoeft alleen maar te luisteren. En meer hoef je niet te doen. Dat is toch wel makkelijk eigenlijk, hè? Of niet soms?

En wij zullen er zeker zijn. Ik ben er eigenlijk al. Nino Tempo is het. En April Stevens. Terug naar het jaar 19. Welk jaar was het eigenlijk? 73 alweer. Zo, dat is al een hele lange tijd terug. Love Story. Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma. Een goedemorgen met dit persoontje.

zo kunnen ze nog wel even doorgaan. Muziek van de Bellamy Brothers. En dan heb je natuurlijk altijd van die mensen uit. Welk jaar was dat ook weer? Inderdaad, 1979. Deze begint heel zachtjes. Maar hij komt zo echt. Luister maar. Joe Cocker.

deze moet je gewoon helemaal uitdraaien. Echt wel. Joe Cocker. En dat helemaal voor de liefhebbers onder ons. This melody. Gaan we zingen.

0: ja, ja. Heerlijke muziek van de Dire Straits. En je luistert naar het station waar muziek in zit. 24 uur per dag draaien wij de betere muziek, moet ik eigenlijk zeggen. En dat natuurlijk voor jou.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's the flashback.

nog één keertje dan. Doe nog maar een keer. Het kan je niet vaak genoeg gezegd worden, of niet soms. Een discohitje uit 1977. En dat was toen Boney M. Boudewijn de Groot.

Je hoort het, we draaien op deze ochtend van alles wat. En dit was er een van Britney Spears. We gaan even naar Volendam.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataeb Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel.
13: Het
10: station met de meeste muziekvariatie
13: en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
13: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio SNB.
15: Het is de muziek die het hem doet.
16: Die het hem doet.
17: Dit is Peter Wilkens.

Zo, daar zijn we weer. Het tweede uur is alweer gestart. Wat gaat dat snel allemaal? En wat gaan we zo doen allemaal? Muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En dat allemaal bij het station waar muziek in zit. Met 24 uur per dag muziek voor jou. En ik heb de koffie alweer voor me staan. Jij ook trouwens? Lekker deuntje trouwens, hè? Eigenlijk zonder om er doorheen te praten.

nou ga ik hem toch even weghalen, want het is eigenlijk een achtergrondmuziekje. Dan ga je zo lekker doorheen praten. Een goedemorgen met Peter, letterlijk en figuurlijk.

En degene die op dansles hebben gezeten, die kennen deze plaat zeker. Want die werd letterlijk en figuurlijk grijs gedraaid. Diana Ross en de Supremes. En wat zingen ze ook weer?

terug naar het jaar 1967. Een plaat die wekenlang genoteerd stond in de top 40, The Happening. Donny Osmond.

een romantisch liedje. Ja, dat werd trouwens gezongen door Donny Osmond. Sinds een dag of twee. Dan hebben we het over Doe Maar.

Listen to the music. En dat doe je ook op dit moment. En dit werd trouwens gezongen door de Doobie Brothers. De Drifters. Op deze ochtend.

En dat speciaal voor de liefhebbers van Elvis Presley. Wij draaiden Moody Blue. Zwart-wit, wit-zwart. Maakt niet uit hoe je het zegt. Dit is in ieder geval de Frank Boeijer Groep.

Gladys Knight en de Pips. The Midnight Twain to Georgie. Even tijd voor iets anders. En wat hebben we dan eigenlijk, hè?

0: Dat is zo'n deuntje wat in je hoofd blijft zitten. Het is niet voor niks zo'n lekker, vrolijk plaatje.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
0: Oh ja?
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: One, two, three.

draaiden wij James Brown. Ja, dit is de singleversie. En dan is die afgelopen. Heel snel, ja. Kan ik ook niks aan doen. Het is helemaal zo. Tijd voor de Bee Gees. To Love Somebody.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minuki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

we zijn er weer. Het is weer hoogste tijd voor een uur lang genieten van oud en goud. En mijzelf natuurlijk. Ah! Tijd voor Radio Bergenstraten. Ja, we waren er even een week tussenuit vanwege een technisch defect. Ja, het begint allemaal een beetje te slijten. En, na zoveel jaartjes trouwe dienst. Dus we moeten weer gaan zijn aan het vervangen. En dan komt alles weer helemaal goed. Maar omdat we er niet waren rond die tijd, even een klein goedmakertje. Want wij hebben hier niet voor niets een mevrouw die ja, toch wel verdient om even beluisterd te worden. En dat is mevrouw Konings, zelf ook zo iemand. Oftewel je moedertje.

Ja, het was natuurlijk een beetje een goedmakertje voor het gemis van de uitzending op Koningsdag. Nee, niet op Corrie Koningsdag. Ja, dat is serieus wat anders als we dat willen. Nee. Dat doen we niet. Dat blijft maar mooi daar ergens in West-Brabant zitten. Corrie Konings en je moedertje. En wij gaan een beetje werken. We gaan naar dit verhaal. Maar eens even kijken hoe het zit met uw stramme spieren. En dan bedoel ik eigenlijk, meneer Checker, gaat u even ons voor om eens even wat spieren los te maken.

0: Ik ben Eefke Boelauwers en dit is Radio SMB.
1: Ja, dankjewel mevrouw Boelauwers. Wij gaan eens even kijken, want dit was natuurlijk een beetje om los te komen. En wij kennen deze zanger eigenlijk een beetje van het meer zoetsappige verhaal. Maar hij heeft af en toe ook een slechte kant, een snelle kant. En dat laten we nu even horen, want wij gaan luisteren naar Cliff Richard en My Kinda Life.

dat had u niet helemaal verwacht van Sir Cliff natuurlijk, hè? My Kind of Life. Ja, hij ging er toch wel een beetje los natuurlijk. Maar dit deed hij met gitaar en deze jonge dame, die doet dat op de piano. Ze is inmiddels niet meer onder ons. Ooit won ze het Eurovisie Songfestival en daarna ging het een beetje bergafwaarts. Maar dit is zo'n heerlijke comebackplaat uit het midden van de jaren 90. Franse Gal.

0: Ja, Frans de Gal in een nieuwe route die ze inslaat. In Jouet du Piano Debout. En dat gaat over Stevie Wonder. Een beetje een eerbetoon aan hem, denk ik. We gaan eens even kijken, want ik moet eens even kijken of de techniek me in dit geval niet in de steek laat. Wij zijn toe aan...
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

Ik heb de 11-inch-versie opstaan. Dat is een leuke duur nog 6 minuten. Maar dat doen we dus niet. Dit was de Bergenstaat verzoekplaat Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. En het commentaar daarbij was van... past goed in het kader van hemelvaart. Jaha, ze zijn toch ook creatief daar. Jongen. Ik weet eigenlijk niet, gaan we ergens naartoe? Nou, ik heb eigenlijk niet zo'n speciale plaats waar ik naartoe moet. Tenminste, dat vond in 1964 niemand minder dan Chuck Berry.

Chuck Berry nooit vies van wat gitaargeweld. Zelfs in 1964 nog niet. Wij gaan het een stuk rustiger aandoen. Ik heb geen idee wat ik dan ga doen en hoe ik het moet doen. Maar misschien kan Benny Nijman mij wel raad geven.

0: Ja. Ik ben helemaal geen fan van hem.
1: Nou zeg, Ivo, wat is dat nou toch? Ik ben helemaal geen fan van hem. Benny Nijman, en daar kun je geen fan van zijn. Maar, Ivootje, toch, wat verdekken we. Goed, dit was natuurlijk... ik weet niet hoe van Benny Nijman. En we gaan... Ja, dit is ook zo'n heerlijke, rare plaat ervan. En ik denk, ja, die moet ik toch een keer tussendoor gooien. En daar komt hij dan.
2: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

Voor ons was het in ieder geval in Nederland een one-hit wonder. Give me that ding van de Pipkins. En wie zijn dan eigenlijk de Pipkins? Ja, het was een beetje een popduo uit Engeland. Bestaande uit Tony Burrows en Roger Greenaway. En Roger Greenaway, die kennen we natuurlijk van de combinatie Roger Cook en Roger Greenaway. Schrijvers van onder andere nummers van The Fortunes. Maar wie verzint nou zo'n nummer, hè? Dat moet toch wel een maloot zijn? Nou, niet de eerste, de beste hoor. Albert Hammond en Mike Hazelwood, die schreven het en componeerden het. En deze twee mannen, die... I have got a frog in my throat. Yes. En deze twee mannen die maakten er een hele leuke plaat van. Met name dus in ons eigen landje. En in Engeland, waar hadden ze nog meer nummers? Maar

Kleine eter. Wel, hij eet als niks. Twee volle borden. En soep. Hij lust geen soep. Ja, nou, bij mij wil hij altijd alleen een toetje. Bij jou nooit een toetje. Nou, kind, hij is dol op toetjes. Een bananenschuitje doet hij een moord voor. Nou, dan komt hij met ons tweeën, komt hij toch leuk aan drie gangen. Hè? Hè? Oh, ja. Nou, ja, dat is... nou, je neemt een banaan. En, nou, die snij je dan in de lengte door midden. En daar doe je jam op. Ja, het is een beetje kinderachtig toetje, hoor. Maar hij vindt het heerlijk. Jam en dan slagroom en daar overheen hagelslag. Ja. Nee. Het beste is broodpret. Ja. Wat zeg je? Ja, nou... Nou, ja, dat lijkt mij nou een onderwerp. Ik vind dat daar moeten wij eigenlijk niet samen over praten, Barbara. Dat vind ik een beetje... Nou, dat vind ik een beetje pijnlijk. Dat vind ik tegenover jou ook niet echt... Nou, Barbara, ik vind dit een beetje erg intiem, hoor. Hè? Jawel, natuurlijk wel. Ja, god, dit zal ik heus niet ontkennen. Daar wil jij toch zeker niks over horen? Oh. Ja, god. Hoe is die? Nou, nee, niet dat je zegt god, maar ook niet dat je zegt... nou, laat ik het zo zeggen, ik viel er niet bij in slaap. Ja, wel erg snel. Ja, dat viel mij ook een beetje tegen. Maar ik dacht, het wordt wel beter met de tijd. Wordt niet beter met de tijd. Oh. Hè? Hoe? Doet hij dat bij jou ook? Oh, meid. En hey, Bar. Wat roept hij dan? Oh, god, bij mij ook. Ik zie het de eerste keer, hè. Ik dacht dat hij een hartaanval kreeg. Zo, ik schrok belang. Hè? Nee. Nou, nee. Altijd hetzelfde eigenlijk wel. Ja. Nou ja, god, ik heb wel eens gezegd dat ik het fijn zou vinden als die dit of dat deed. Ja, dat. Nee, bij mij ook niet. Ja, lullig. Terwijl wij doen voor hem wel, hè? Oh, jij niet? Oh, nou, ik nou ook niet meer. Dat is wel mooi afgelopen nou. En trouwens, ik moet hem ook helemaal niet meer zeggen. Ik kan de pot op, kom. Ik ga, hè? Dat weet ik veel. Ik zeg gewoon dat ik met hem wil trouwen, dan is hij zo weg. Nou, dat heb ik eens één keer eerder gezegd en toen heeft hij ze 3 weken niet laten zien. Ja, begrijp nou waarom. Dus. Maar, hey, Barbara. Als die niet bij mij is en hij is ook niet bij jou, waar is die dan wel? Er zal toch niks gebeurd zijn of zo? Naïef, hoezo naïef? Nee, hè. En hoe heet die dan weer? Nathalie? God, hij kan wel wat aan, hè, onze Jaap. Zeg, en die Nathalie, die is 20 zeker? Nou, meid, als je Nathalie heet, dan ben je 20. Nou, dat was het dan, hè. Exit Jaap. Nee, die komt er bij mij absoluut nooit mee. Ja, god, dat moet jij weten. Ja, inderdaad, jij bent eraan gewend, ja. Maar ik er niet. En het is jouw man, en dat wist ik echt niet. En, nou, het spijt me ook allemaal heel erg. Nou, Barbara, het beste dan maar, hè? Ik heb weer verder ook niet zo goed wat ik zeggen moet. De sterkte ermee. Ja, dank je. Ja. Hè? Ja, dat moeten we een keer doen. Ja, nee, dat is afgesproken. Goed. Oké. Dag.

met Anne. Oh, dag Jaap. Ja, nou nee, dat klopt ook wel hoor. Ja, ik had namelijk een heel erg lang gesprek. Ja, en dat was ook namelijk ingrijpend. Ik werd namelijk gebeld door je... Ik werd gebeld... Ik werd gebeld door een vriendin. Die had problemen. Maar daar zal ik jou niet mee lastigvallen, hoor. Nee, er is niks. Ja, natuurlijk ben ik thuis. Ik ben altijd thuis. Hè? Was je in de buurt of zo? Nee, dat is goed, hoor. Ja, natuurlijk, ik ben er toch. Hè? Ja, zeg, heb je... Moet je nog wat eten? Alleen koffie? Goh. Nee. Ja, dat is goed hoor. Ja. Tot zo dan, hè.

Zit ik een beetje uit de microfoon te praten. Dit was deel 2, relaties met Jaap van Martine Bijl. 2 weken geleden deel 1. En nu dan, als een logisch vervolg erop, deel 2. We gaan instrumentaal iets doen. Ik zou zeggen, pak even een instrumentje en dan gaan wij ook nog eens een keer dansen.

gaan doen de Bossa Nova, maar dit is een speciale. Dit is een soul Bossa Nova met Quincy Jones, het orkest van Quincy Jones. En wij gaan van Amerika, gaan wij maar eens even naar Spanje. En we doen dat in gezelschap van een van Nederlandse meest succesvolle groepen. De groep met de drie letters en die, het is niet B2B, het is BZN. En wij gaan met hen op bezoek in Sevilla.

band zonder naam uit Volendam, Sevilla. En ja, daar schijnt de zon, daar is het altijd lekker warm. Daar zie je dan die koperen ploeg aan de dingen staan. En dan heb je die gouden glans. Maar er is ook nog een andere gouden glans. En dat is namelijk de glans van Golden Brown.

Heel modieus, lekker nummer. Golden Brown van de formatie The Stranglers, die toch eigenlijk een beetje op het punk circuit zaten. Maar dit was een hele aangename uitzondering. Medio jaren 60 kwam er op de tv een Belgische tv-serie. Ja, het is meestal als het op tv komt. Johan en de Alverman. Over de jonge Johan. En die komt in de aanraking, ontmoet daar een Alverman. En die Alverman, dat is chef kassiers. En die heeft een toverfluit. En die toverfluit heet Fifafonic. Ja. Leuke serie. En ik draai deze tune wel met een speciaal tintje erachter. Speciaal verhaaltje. Dat komt dadelijk.

De tune van Johan en de Alverman, opgenomen in Bokrijk. In België, in het midden van de jaren 60. En waarom draaide ik dit nummer? Omdat vorige week overleed Rosemarie Bergmans. En Rosemarie Bergmans overleed in een leeftijd van 82 jaar. Maar Rosemarie Bergmans is niet zomaar iemand. Nee, zij speelde in die serie de Rosita de Bobadilla. De dochter van de graaf van Bobadilla. En werd in die serie ook verliefd op Johan, oftewel Frank Adenboom. En ze trouwden samen. Oh, ja. En dan hou je natuurlijk wel even je adem in. Maar goed, zij overleed dus inmiddels. En dat vond ik een goed moment om dit nog eens even voor het voetlicht te brengen. En als je dan overleden bent, dan heb je natuurlijk je laatste adem uitgeblazen. Maar als je nog wat adem over hebt, dan moet je maar eens even luisteren naar deze opname van de Cubaanse formatie Vocal Sampling.

een waar huzarenstukje, want zonder één instrument is dit vocal sampling en hun versie van het nummer van de Police, Every Breath You Take. Dus dat mag best even beluisterd worden. Ik heb weer eens een bijzonderheidje, vind ik eigenlijk zelf. Een 1966.

0: U hoort, het is geen Nederlands. Nee, dat klopt. Het is de muze van Johnny Holiday, Sylvie Vartan. En in 1966 maakte ze een album. En dat heet Ballade voor een glimlach. En daarin het allemaal Nederlandstalige nummers. En dit was Het is voorbij van de single die uitkwam van die LP. Ja, we doen af en toe wat hele rare dingen. Dus dit was eigenlijk ook meteen het laatste vocale. En dan sluiten we met een heel bijzonder af. En wij gaan terug naar de jaren 90, waarin niemand minder dan Joost den Draaier het avondprogramma mocht verzorgen. En het is daar om te beginnen met die.
1: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radio-smb.nl.
15: Radio SMB.
1: Met dit uur. Muziektherapie met René van Abelen.
16: Flight crew, please prepare for takeoff.
17: Je muziektherapie begint nu.

0: Ja, daar ging er weer een. Another Love Song in een live uitvoering. En dat kan ook niet anders, want het is terug te vinden op Legacy Live, het album van The Outlaws. Daarmee ging sessie 591 van Muziektherapie van start.
1: Muziektherapie.
0: Dit uur onder meer kwart voor de Fab Four. We gaan terug naar begin jaren 60 met Gemaskerde Jongelui. Een albumtrack van een toonaangevende band in de progressieve rock. Een paar nieuwe songs en uiteraard ontbreekt het ook dit keer weer niet het allerlaatste popnieuws.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: Is dat nieuw? Gloedje nieuw?
0: Nou ja, gloedje nieuw. 20 jaar geleden opgenomen, maar nu voor het eerst verkrijgbaar. Neil Diamond.
3: What's out of me is warm and quiet.

Ja, zo klonk die 20 jaar geleden. En dat lukt uiteraard niet meer. De man is over de 80 inmiddels. Opgenomen in de periode dat hij ook kwam met de albums 12 Songs en Home Before Dark. En nu dus inderdaad uitgebracht. Wild at Heart, Neil Diamond. Straks het popnieuws. Tot die tijd een deun die het in Vlaanderen tot in de top 10 bracht. Nummer 8 noteerde die daar uiteindelijk. In Nederland kochten we er minder van. 19, The Pretenders. And Don't Get Me Wrong.

Op 12 september begint Journey aan een forse serie optredens door Noord-Amerika in het kader van de Final Frontier Tour. Het doek valt na 40 concerten op 28 september in San Francisco. Lessons and Lace, zo heet de biografie van Stevie Nicks die op 15 september verschijnt. Stevie is inmiddels 77 en sinds midden jaren 70 hoort ze in de categorie supersterren, zowel solo als met Fleetwood Mac, dus er is aardig wat te vertellen. De titel is er nog niet, maar hij komt eraan. Een documentaire over Oasis. Disney Plus presenteerde hem en gaat hem streamen. Maar eerst wordt hij vanaf 11 september korte tijd wereldwijd in IMAX theaters vertoond. Het komende album van Deep Purple heeft wel een titel. Splat heet het en het verschijnt op 3 juli. De eerste single, Arrogant Boy, heeft het geluid van de groep ten tijde van Highway Star en Space Trucking. En dat is meer dan een halve eeuw geleden. 7 verdiepingen met niet eerder getoond archiefmateriaal, wisselende exposities en de herbouwde studio waar het materiaal voor Let It Be werd opgenomen. Volgend jaar gaat de eerste officiële Beatles tentoonstelling open in Savile Row nummer 3 in Londen en ook het dak waar de groep dat legendarische, illegale laatste optreden verzorgde wordt toegankelijk.

0: En 20ste studioalbum is het inmiddels. Ja, dat gaat ook door. Voor de derde keer helemaal country-style. En voor de tweede keer dat hij werkt met producer T-Bone Burnett. Ringo Starr. Je hoorde de titelsong geschreven door Ringo tezamen met Bruce Sugar. Long, Long Road.
1: Muziektherapie.
0: Dit nummer verscheen al in 1982 op single, maar het deed toen niet zo heel veel. En toen werd het na de hand in 1984 nog een keer uitgebracht. En toen kwam die in de dancelijst van de US op nummer 1. In de top 40 op 9, One Tune en Dance All Days.

Even die band uit de jaren 80 die toch echt wel een eigen geluid had. Wang Chung en de Dance Hall Days. Vorig jaar verscheen er een single van Louis Capaldi, was afkomstig van DP Survive. Hij had het geschreven in de periode dat hij geestelijk in een zeer diep dal zat, ernstig depressief. Dat is een alarmschijf, The Day That I Die.

Uit de periode dat de lekkerste radioprogramma's toch echt vanaf zee kwamen. Gary Puckett en The Union Gap. 1968. Young Girl. 15 weken maar liefst in de ene rechte. Hij haalde net niet de nummer 1. Hoger dan 2 kwam die destijds niet. Je luistert naar Muziektherapie. Straks uiteraard weer een fraaie albumtrack. Dit is muziek van ZZ en de Maskers. Slapping in Las Vegas.

0: Geschreven door John Anderson, Steve Howe en Chris Squire. En te vinden op de Yes album uit 1971. Hoorde je Starship Trooper van Yes, de albumtrack van dit weekend. Straks een nieuw nummer geschreven door ex-Slade, Nuddy Holder. Jawel, eerst heel iets anders. Een band uit Limburg.
1: 1978.

0: Kajuta Hill werd een hit voor Partner en daardoor kwamen ze later op Pinkpop terecht. En de toetsenist van de groep, Erwin Musper, werd uiteindelijk een veelgevraagd studiotechnicus en producer. Kortom, helemaal in de muziek gebleven. En dan, ik zei het al, nieuw werk geschreven door Nellie Holder. Verwacht geen geluid zoals Slade vroeger had, het is heel iets anders. Hij schreef het voor Tom Seals, Had It for the Heartland.
1: Muziektherapie.
2: Nieuw, groetje nieuw, groetje nieuw.

0: Ja, dat is toch heel wat anders dan Look What You Done en Squeeze Me, Please Me en dergelijke. Geschreven door Nuddy Holder. Tom Seals had it for the Heartland in een prima live uitvoering.
1: Kwart voor.
0: Zo'n 63 jaar geleden namen ze het in 10 takes op. There's a place.

0: Op Please Please Me kwam het uiteindelijk terecht. There's a Place, de Beatles. Kwart voor, de Fab Four.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie, Das Radio, die je vriend is.
0: Ten tijde van mijn programma Rock uit Holland op Radio Noordzee Nationaal was een van de bands die ik aardig wat airplay gaf, Daryl Ann.
2: Rock uit Holland.

0: Daryl Ann. Een paar jaar geleden zijn ze heropgericht. Er verscheen een nieuw album. En momenteel zijn ze bezig met een tour in verband met de 30ste verjaardag van het zeer geslaagde album destijds. Daryl Ann Weeps. Eind deze maand treden ze op in Leiden. En in september pakken ze dan de draad weer op. In Groningen, in Amsterdam en ook Nijmegen. Daryl Ann, je hoorde All Right. Muziektherapie, sessie 591. Mijn naam is René van der Labelen.
1: Herinnert u zich deze nog?
0: Ben benieuwd. Beans and Fatback, project van Onno Smit, die voor bevriende muzikanten kookte als ze met hem samenwerkten. Het werd uiteindelijk een cd bij een boek met recepten. Dit nummer hoort bij kip overgoten met witte wijn. All I Think About.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt, dat meldt de NOS. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen. Onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, al dus de NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen. Formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Premier Modi krijgt de zogeheten Shola-platen vandaag te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, laat de Leidse universiteit weten. India heeft ongeveer 3 jaar geleden gevraagd om de ringen met platen van Nederland terug te krijgen. Die waren destijds waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in de Indiase havenstad Nagapattinam. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de 2e fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
13: Radio SNB.

Jeroen Boom en Leonie Meijer. Ik heb het idee dat mijn microfoon een klein beetje te hard staat, maar ik zal hem even bijregelen. Zoals dat zo mooi heet. Jeroen Boom en Leonie Meijer. Dat was een hit. De hitparade van 2011. Ja, en nu als je weet, we beginnen altijd met een Nederlandstalige plaat hier in de hitparade. Hier in de hitparade, hoor mij nou, hier in de Flashback Show. Ik ben even de klus kwijt. En dat komt, ik heb een nieuwe cd-speler en dat is toch weer even wennen. Maar ja, goed. Zometeen dan gebruiken we ook weer de computer. Oude gouden draaitafels met de singeltjes. En we hier allemaal hebben deze Flashback Show. Wat dat betreft zit het allemaal goed. Dan hoop ik dat het allemaal goed komt. Maar terug in de tijd naar de jaren 60. We doen dat met Peter en Gordon. Nummeren geschreven door Paul McCartney en John Lennon. Nobody I Know, dat was een hitparade. Een grote hit in het jaar 1966. En toen spraken we over de Veronica Top 40. Hé, hey, wat zeg ik nou toch?

Zo, we hebben eventjes de parketvloer thuis uit kunnen proberen. Hè? Hier zo in de huiskamer. Op deze dansplaat van de Venga Boys uit 1998 met Up and Down. En mocht u het nog niet weten, ik heb... Wat zeg je? Rustig lopen. Up and Down dus van de Venga Boys. Ik heb mijn oren een klein beetje dicht zitten. Dat heeft te maken met een wat oorontsteking. En ik hoor dus eigenlijk niet zo goed. Dus ik moet ontzettend goed opletten wat ik allemaal doe hier. Want het gaat geregeld fout. En dat was dus ook met de plaat van Peter and Garden. Nobody I Knows. Ik hoor er iets onderdoor. Ik denk, hé, hey, wat krijgen we nu zeg. Dat was dus iets anders. Lennon McCartney heeft die plaat geschreven. Hit 1966. Nobody I Knows. Dat was even back to the 60s. Zoals dat zo mooi heet. We gaan snel door met de volgende plaat. En ja, we zakken zo een beetje op en neer door de jaren heen. En de volgende die we gaan draaien, kan niet missen. Dat is Big Elvis Presley himself. Zowel de King of Rock and Roll. Dat is de plaat die we nu gaan draaien. Ook uit de begin jaren 60. Hier is hij met een grote hits.

0: Dit is de Flashback Show. Presentatie Martin van Pinksteren.
1: Zit nog een klein beetje op de achtergrond zo, hè? Vliegtuig, straaljagers, ga zo maar door. It's Now or Never was dat een opname van Elvis Presley. En dat was eventjes na de jaren 60. Ja, hier stond ik eigenlijk op te wachten op deze dram. Paul Young, dat is de volgende die we gaan draaien. 1979, als ik het me wel goed heb. Zal ik eens even op mijn hoesje kijken? Nee, later joh. 1982, moeten we eens even kijken joh. Ja, de tijd gaat allemaal heel snel. Paul Young en Come Back and Stay. En we gaan even 5 minuten genieten van deze plaat.

kan je wel weglaten, hoor. Leven de PTT. Meen je toch zelf niet, hè? Want die maken nogal wat fouten zo. Sorry, stel, opeens PTT, andere keer beter. Goed. Hup, hup, hup. Dat was het cocktail trio. Eventjes een Nederlandstalige tussendoor. En dat hadden we nodig hier in de Flashback Show. Want de plaat van Paul Young, die duurde nogal lang. Hè? Every time you go away. Dat was ruim 5 minuten dus. En die hadden we daarvoor. We zijn 23 minuten bezig met het programma. En we gaan snel door dus met heel iets anders. Want we gaan een stuk synthesizer muziek draaien. Show is dat. Zullen we nog een ander singeltje tegenaan gooien? Bon, hoppakee.

heb het net al gezegd, we gaan dus een klein stukje synthesizer muziek draaien. En we doen dat met de formatie Nova. Dit is het nummer Terra. Kijk, ze onderbreken me gewoon zeggen. Zo hard gaat het altijd hier. Het is van de LP Aurora. En het is ook een LP. Dit is het nummer Terra van Nova.

praten over 1969, dus dat is net geen jaren 70. Lou Christie was dat met Baby, I'm Gonna Make You Mine. En daarvoor hadden we een opname, dat heette Terra. Even synthesizer muziek van de formatie Nova. Goed, Baby, I'm Gonna Make You Mine was de laatste, 1969. Wat hebben we klaarstaan? Ik moet even op mijn lijstje kijken wat we nu gaan doen. Oh ja, ja, we gaan even lekker wat hengsten, jongen. Ja, zo, een beetje. Hoe doe het ruim samen draaien van The Crash?

0: De Clash waren dat. Dat zijn gebroeders. En als ze nu met tweeën zijn, dan is het zo dat ze allebei dus een drum voor hun hebben staan. Ze hebben allebei dus een mondharmonica, want ik hoorde wel degelijk twee mondharmonica's. En ik hoorde ook nog even zingen op de achtergrond, kun je nog even overluiten. Dus wat dat betreft zat het wel snor met de Clash Brothers en dat allemaal met de Hoodoo Drums. Ja, ja. Ik dacht, laat het nog maar eens een keer die pakken. Want het is gewoon een onbekend nummer en toch klinkt het lekker. Ik ken het zelf ook helemaal niet. Staat op een cassettebandje, ligt al jaren hier eens in de kast te duikelen. En ja, we moeten er alles mee, hè. Pring.
1: Laat me nu toch niet alleen.
0: Dat doen we ook niet, we laten je zeker niet alleen.
1: Radeloos.
0: Oh, is niet nodig hoor, helemaal niet.
1: En verloren.
0: Luister naar de radio en alles komt er goed. Je hoort het al op de achtergrond. Dit is uiteraard de formatie Clouseau uit 1995, als ik me goed herinner. Ja, ik kijk even snel op de cd. En we doen dat met een opname. Laat me dus niet alleen. Even tussen Nederlandstalige platen tussendoor hier bij de Flashback Show. En ach, zo'n platen moeten we toch eigenlijk helemaal draaien, hè? Tring.

Schitterende muziek was dat. En de fans die hebben natuurlijk al lang zijn stem herkend. De onvergetelijke countryzanger die einde jaren 50, begin jaren 60 grote furoren maakte in het hitwezen Jim Reeves. Lekker dummetje, Stand at Your Window Tonight. Blijf bij je raam staan vannacht. Rotterdam deed ze ook altijd, zet een kaars voor je raam. Maar nee, je moet er zelf bij gaan staan. Jim Reeves dus, hier in de Flashback Show. We zijn 40 minuten bezig, bijna 40 minuten zijn we bezig. En daarvoor hadden we dus even een Nederlandstalige opname. Laat me niet toch, niet alleen. Nee hoor, dat was Clouseau uit België. En ook gezellige Nederlandstalige muziek hier in de Flashback Show. Dan moet ik even op mijn lijstje kijken wat ik nu eigenlijk op mijn programma heb staan. Want ik ben er een klein beetje vanaf. Gaan we een instrumentaaltje draaien? Ja. We hebben een paar weken terug, denk ik, zo ongeveer een paar Flashback Shows terug nog een opname van gehad. James Last op zijn klompen, maar nu eventjes heel iets anders, jongens. Want dit is wel James Last, maar dan de American Patrol.

0: Wat een rotmandje, stopt hij in één keer, zeg. Hey, hoe kan dat nou? Doe plat weer opnieuw, zeg. En hier ging het fout. Hij kan het bandje niet meer trekken. Nou ja, goed, dat kan gebeuren. Hè. Overwetse cassettebandjes. We zullen zoiets toch in de computer moeten gooien. Of op een minidisc of op cd of zo. Weet ik veel wat we ermee moeten doen. James Last, we kappen hem gewoon af. En we doen dat dus met een opname. Dat heette American Patrol. Nou moet ik wel snel even iets anders verzinnen natuurlijk. Want ik heb helemaal nergens niks op gerekend. Hebben we nog een singeltje klaar misschien? Hebben we een singeltje klaar? Ja, tuurlijk hebben we een singeltje klaar. Allee, daar gaat hij. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Die laat me ook echt weten. Zie je wel, ja. Het duurt allemaal zo lang, zo de laatste tijd. Zo.
1: Daar klinkt toch die heerlijke sound. Dat geluid waar iedereen van houdt. In de Flashback Show. Met Martien van Pinksteren.
0: Nou, we zijn er weer helemaal bij. En we draaien gewoon door, joh. Tot er niks aan de hand is geweest. Dat maakt er gewoon niet uit. Ben je mol, joh. Terug naar de jaren 80. En we doen dat met 1982 van de formatie Third World. En we gaan bijna 4 minuten genieten van een opname die heet Try Your Love. Dat is eventjes op de reggae tour hier in de Flashback Show. Nou, moet ook kunnen natuurlijk en zo. En we hebben toch eigenlijk een heleboel luisteraars die van alles en nog wat muziek willen luisteren. Dus ook natuurlijk de reggae world. Hier is Third World. Oh, je heeft kiespijn zo te horen, zeg.
2: Ja, wat is er?
0: Oh, je zegt maar wat.
2: Ja, je doet maar wat, joh.
0: Maakt niet uit, je doet maar wat. Begin je te zingen of mag ik mijn mond niet houden? Ja, hè? Kom maar, joh.

0: Natuurlijk was dat met het Swaya Love. En dat was eventjes terug naar de jaren 70, zoals dat dus mooi heet. De volgende die we gaan draaien is Marco Borsato en Lucy Silvas. En dat uit 2006, Every Time I Think of You.
1: Dit is de Flashback.

0: Marco Borsato was dat. En Lucy Silvas. And Every Time I Think of You. Dat was een oude gouden uit, van de baby's uit de jaren 70. Eind jaren 70, begin jaren 80. Hey, hoogste tijd voor een Nederlandstalige. En we doen dat met deze. Ik denk ook tevens een van onze laatste hier in deze Flashback Show. Jan Smit.
1: Ik lig gebroken in mijn bed.

0: komen. Was...
1: Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Onderzoekers gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Wanneer de overdracht precies plaatsvond is niet bekendgemaakt. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. De samenwerking tussen de twee landen tijdens de oorlog beperkt zich tot het uitwisselen van gevangenen en lichamen. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd rond 2 uur in het huis aangetroffen. De opgepakte verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de twee was. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Helmond. En uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen, dat het onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, dat meldt NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen, want formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zonnebreugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Met dit uur De Bouwval met Erik Verbouw.

weekend uit ons basisjaar waar we de komende twee uur met je over gaan hebben. Mag ik zeggen, wees welkom bij weer een nieuwe uur. Nou, eigenlijk nieuwe twee uur van de bouwval voor vandaag. Ja, we gaan weer terug in de tijd. We gaan weer eens kijken wat er allemaal gebeurd is. Eén jaar precies in de hitgeschiedenis. Het is een jaar dat we dadelijk gaan kijken naar achter het journaal. We gaan naar Letland, Litouwen. We hebben nog wat Eurovisie Songfestival nieuws, zie ik. We hebben iets met een opiumwet. En we hebben nog allerlei aanslagen. Ook nog te behandelen vandaag. Dus dat gaan we straks allemaal netjes voor je doen. Natuurlijk, er waren ook weer hits te bewonderen in het jaar waar we naar terug gaan deze komende twee uur. Laten we even kijken naar de commerciële lijst die op dit jaar echt commercieel was, hoor. Ja, ja. Op nummer 10 stond daar Expresso van Sabrina Carpenter, Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile. Stond op nummer 9, 8 was voor... Ik zit eigenlijk gewoon helemaal een verkeerd jaartal voor te lezen, zie ik nou in één keer. Dus dat doen we eventjes... Eventjes veranderen naar het goede jaartal. Op nummer 10 stond dit jaar Can You Feel My Face van The Weeknd, Parijs van Benny B. Stond op nummer 9. 8 was voor Reality, Lost Frequencies en Janek DeVoe. Dan Kyo featuring Conrad met Firestone op nummer 7. 9 was voor King, Years and Years. En Kyo featuring Paris James met Soul, de show op nummer 5. 4 was voor de cheerleaders van Felix Jarenmix. Dan op nummer 3, Ain't Nobody. Felix Jarenmix en Jasmine Thompson. 2, Are You With Me, Lost Frequencies. En op nummer 1 hadden we dit jaar, waar we het over gaan hebben, Lean On Me, Major Lex, featuring DJ Snake en... featuring me. Ik ben er weer uit. Wees welkom. Dit is Bouwval. Twee uur lang gaan we terug naar 2015.

Ik neem aan dat deze band geen introductie meer nodig heeft. Ik heb het over ABBA en die hadden het over Lay All Your Love On Me. En dat kwam uit 1981. En vreemd genoeg was deze plaat dus geen hit in de hitparades hier in Nederland zeker. En de rest van Europa ook niet eigenlijk. We gaan terug naar 19 zeggen, dat ben ik gewend. Maar we gaan terug naar 2015. Letland neemt het voorzitterschap van de Raad van Europa, de Unie van Italië, over. En Litouwen die treedt toe tot de economische eurozone en start met het omwisselen van de Litouwse liras met de euro in 2015. Nou, daar is straks nog veel en veel meer over. Straks hebben we ook nog Anouk. Zie ik met Dominique, maar eerst deze van Frankie Valli. En dit is de bekende Greed.

0: Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar bezoekvrijwilligers die af en toe een gezelligheidsbezoekje willen brengen aan eenzame ouderen die minder gemakkelijk deelnemen aan groepsactiviteiten.
1: En bij Zonhoven is je hulp ook heel welkom. Voor activiteiten op de woongroepen, hulp bij het zwemmen of als maatje van iemand om iets leuks te ondernemen.
0: In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.

uit in 2014. Maar in 2015 werd het een hele grote hit voor OMI. En My Cherry Girl. Je luistert naar de Bouwval. Straks hebben we nog wat nieuwtjes over 2015. Het jaartal waar we het met je over hebben. Maar eerst eventjes nog wat lekkere muziek hier op de radio. Als je het niet erg vindt. Zo, Diana. Ja, dat valt alles gewoon door elkaar heen. Ik weet ook niet wat het is, maar...

prachtig Be Out of Your Mind. Een van de succesvolle uit 1987 van IJshouse. En het is genaamd You Gotta Be Crazy Baby. Ja, dat baby dat haal ik er gewoon zelf achteraan. Nou, daar ga ik gewoon zelf iets van maken. Maar wees welkom, dit is de bouwval. We hebben het met je over, nee, nou, 2015. Ja, dat 19 zit er zo in, ik weet ook niet wat het is. Maar oké, de Erasmische Unie die treedt officieel in werking in 2015. De EAU, zoals het dan kortaf heet. Het is de economische samenwerking tussen Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan. Dan in de binnenstad van Alkmaar, daar brandden tijdens de nieuwjaarsnacht 4 historische panden af. En dat een beetje door met vuurwerk te maken volgens mij. En in Parijs vallen verschillende doden en gewonden bij een aanslag op het tsaristische weekblad. Satirische moet ik zeggen, weekblad Charlie Hebdo. Misschien weet je dat nog wel. De Franse politie beëindigt een gijzeling in een drukkerij. Door de 2 verdachten van de aanslag op Charlie Hebdo. En een gijzeling in de Joodse supermarkt. In Parijs. Bij het begin van de gijzeling in de supermarkt komen 4 mensen om het leven. De 3 daders van de gijzeling die komen later door de politiekogels ook om. En in België wordt in verschillende plaatsen antiterreuracties gehouden. In een huis in Verviers worden 2 verdachten doodgeschoten in 2015. Nou, straks hebben we nog in het tweede uur nog wel wat meer. En in dit uur zal ik ook nog wel eens even kijken wat er allemaal te doen is geweest in dat basisjaar. Dat nou, een mooie jaar, maar dat wel, ja, het jaar waarin er nogal wat veel gebeurde qua terroristische aanslagen. Laten we het daar maar eventjes ophouden. Wat gaan wij doen? We gaan verder met Ilse de Lange. Dit is Confetti Shotgun uit 2023.

en dat was ook 2015. Adele en Send My Love to Your Lover. Een van die hele leuke clips zat daarbij, waar ze 25 keer over elkaar zag je haar dan van allerlei dingen doen. En ik vond dat een van de mooiste clips die ze ooit heeft gemaakt, die Adele. Hey, dit is de bouwval. We hebben nog iets meer dan een uurtje te gaan met het programma. Dan hebben we het over 2015. Het jaar dat centraal staat in dit programma voor vandaag. Dit is een plaat uit 1978, moet ik goed zeggen. Rod Stewart was toen hotter dan hot. Zodoende ook deze plaat. Hot.

En dan zit je even niet op te letten en is het plaatje afgelopen. Ja, kan gebeuren. Wees welkom te Bouwhol. Het is bijna weer afgelopen, het uurtje zie ik. Dus we moeten even opschieten met de liefdesliedjes van de jazzpolitie. Ja, nog eventjes. Ik zeg nog niet goodbye. Of tot het volgende uur, maar zo meteen wel.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daar op een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Hulpdiensten hebben de brand inmiddels onder controle en halen nog slachtoffers uit het wrak. De brandweer is aan het nablussen en haalt de gastank van de bus leeg. De oorzaak van het treinongeluk in Bangkok wordt nog onderzocht. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle 3 de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. En paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus bezoekt dan onder meer het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs op uitnodiging van president Macron. Het is het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar tijd. Volgens Franse media gaat paus Leo ook naar het bedevaartsoord Lourdes, maar het officiële programma volgt later dit jaar. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB.

What you feel is what you got. Of Rondé uit 2015. Oftewel gewoon ons basisjaar 2015, waar we nog een uurtje met je over gaan hebben. En in het eerste uur hebben we even gekeken naar de commerciële lijst. Hoe die eruit zag, de nummer 10 tot en met de nummer 1. Zo'n beetje het jaarlijstje zo gezegd. Laten we kijken wat de non-commerciële, dus de lijst die op toen 3FM, Radio 3FM draaide. Op nummer 10 was dat Justin Bieber, What Do You Mean? Op nummer 9 was het Kygo featuring Parson James met Stole the Show. Dan Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars. Die stond daar op nummer 8. En 7 was voor Kygo en Firestone. Ed Sheeran stond op 6 dat jaar met Thinking Out Loud. En Are You With Me? Lost Frequencies op nummer 5. Wie was voor Felix Jarn? En die had het over eens Nobody. 3 dan Kenny B en Parijs. Die zal straks ook nog even iets gaan draaien, denk ik. En Major Lazer, DJ Snake, zo gezegd. En Lean On op nummer 2. En 1, we hebben hem in het vorige uur al gehoord. OMI en de cheerleader. Die, dat, zus en zo, stond er in het lijstje, zo gezegd, van de non-commerciële omroep. Dat was toen Radio 3FM in 2015. En dit komt ook uit datzelfde jaar. Pink, Today's the Day.

Hier in de bouwval, we hebben het over 2015. In Niger vallen 10 doden en worden er zo'n 45 kerken in brand gestoken bij een protest tegen de cartoon op de voorpagina van de eerste Charlie Hebdo na de aanslag die gebeurde in Parijs in 2015.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op 17 mei vindt de Eindhovense Vlooienmarkt weer plaats. Twee keer per jaar verandert het ijssportcentrum Eindhoven in een waar koopjesparadijs. En zo ook op zondag 17 mei. Je vindt er maar liefst 300 kramen vol tweedehands schatten, vintage en curiosa. Vanaf 9 uur in de ochtend kan je tot 4 uur terecht aan de Anton Kolenlaan 3 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

misschien ben je wel verliefd, ik weet het niet. Het zou best kunnen aan die andere kant. Nou, ik weet in ieder geval, ik ben wel verliefd. Dus dan kan je dat gelijk meenemen. Steek het in je achterzak. Of je er iets aan hebt, ik weet het niet. Maar dan weet je het in ieder geval. Welkom, dit is de Bouwval. We hebben nog een klein uurtje te gaan met 2015. Het jaar waar we het met je over hebben. En dit is Virgil Sharkey. Oh, yeah.

jammer genoeg heel vroeg overleden. Melanie, en die had het over de I don't want to hear it anymore uit 1970 alweer, zeg je. En dan gaan we even iets moeilijks doen, tenminste voor mij in ieder geval moeilijk. Saman bin Al-Jaar, Yazi al-Samoud, die volgt zijn halfbroeder op als Halina bin Halmoud, nog wat enzovoort. En wel als koning van Saoedi-Arabië, sorry als ik dat verkeerd uitspreek. En de Belgische kotter Z85 vergaat in het kanaal nabij de Britse kust. Aan boord waren 4 opvarenden, van wie er 2 vrij snel werden gevonden. De andere nog steeds niet. En het 8-uur-journaal van de NOS verviel omdat op 29 januari een gewapende man binnendrong en de zender eiste, de zendtijd zogezegd eiste. De man werd snel overmeesterd door de politie, maar de hervatting van de uitzending duurde enige tijd. Op 29 januari 2015. Dan in Kopenhagen opent Omar Alman Hamid het vuur op een gebouw waar een bijeenkomst wordt gehouden over de vrijheid van meningsuiting. Doelwit was waarschijnlijk de Zweedse Lars Viks. Later opende hij ook het vuur bij de grote synagoge van Kopenhagen. Er vielen uiteindelijk 3 doden, waaronder de dader zelf. En dan terreurbeweging Islamistische Staat. Islamitische Staat, goed uitspreken. Staat publiceert een video waarin de onthoofding van 21 Koptische christenen te zien is. De video verklaart de beul dat IS ten zuiden van Rome staat. Als reactie op deze video bombardeerde Egypte verschillende IS-doelen in Libië in 2015. En dan als laatste nog, in Amsterdam wordt de vereniging Proots opgericht. Een vereniging die de belangen van oud-sekswerkers behartigt en de doelstelling heeft om de emancipatie van sekswerkers te bevorderen. Ja, ik breek mijn tong ook gewoon even over, maar oké. Dit is uit 2015 een hele mooie van Lucas Graham. Dit is 7 Years hier in de Bouwval vandaag bij jou op de radio. Ja, en dan moet je natuurlijk wel het goede knopje indrukken.

Jaar 2015, ons basisjaar met Pass It On. En daarvoor hadden we die hele mooie van Alan Clark en zijn vader, Father and Son, hier in de bouwval. Even kijken, 2025, de wijziging van de Nederlandse opiumwet was toen. Het stelde ook de voorbereidingen van wietteelt strafbaar. De zogeheten grow shops, die moesten allemaal sluiten in 2015. En in de tijd zijn we toch alweer een stukje verder met dat groeien planten en dat soort dingen van wiet hier in de lage landen, zullen we wel zeggen. Nou, 1990, daar gaan we naar terug. En dat doen we samen dan met, je hoort het misschien al, David Bowie. Dit is Fame.

lekkere plaat van Paul Simon. En die komt dan uit 1987. Going to Graceland. En ik moet even hier op de klok kijken. Nou ja, ik heb eigenlijk al op de klok gekeken. Dus, en dan merk je dat het zo'n beetje weer afgelopen is voor vandaag. En dat betekent dat ik moet zeggen dat ik er snel weer terug ben. Hey, tot de volgende keer. Doei! Dit is Simply Red.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest. Onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Daarna keerde een groep zich tegen de politie en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. De kermis in Purmerend is uiteindelijk veel vroeger dan gepland gesloten, omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Er is nog niemand aangehouden. Wel zijn er enkele lichtgewonden, maar de politie zegt niet of het om agenten of jongeren gaat. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
10: valdorpelshop.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
12: Dit is de Regio Top 40 met de best verkochte en beluisterde muziek uit de regio. In de Regio Top 40. 40.

to burn with you. Ja, we begonnen met een nieuwe op nummer 40 in deze Hit Sounds 30. Ja, we hebben het met je over de nieuwe platen en de oude platen die in deze lijst staan. En normaal hoor je hier Corné Wolf al. Alleen er is iemand dierbaars is hem ontvallen. En daarvoor heeft hij op dit moment eventjes geen behoefte aan dit alles. Dus dan geef ik hem ook groot gelijk in. Maar niet getreurd, we gaan gewoon hier verder hier met deze Hit Sounds top. En dat betekent dat je net als eerste nieuwe hoorde Alex Warren en Fine Place to Die. En de komende 2 uur ben ik dus bij je. Mijn naam is Erik. En ik denk ik blijf maar gewoon eventjes zitten hier, hè.

Afrojack, Sia en David Guetta en Awake Tonight. En die staat op nummer 29 genoteerd in deze Hit Sound Top 30. Afkomstig van 16. Dat betekent dus een heel stuk naar beneden gezakt in deze lijst. Zonder Corné Wolfs, ja. En we gaan gewoon door met nummer 25. Vanaf 9, Beauty and the Beast.

0: It's so easy to fall in love with de enige echte Olivia Dean.
1: Nieuw in de Regio Top 40.
0: Ja, je hoort een beetje Regio Top 40, maar dat is het niet. Het is de Hit Sound 30. Wel, ik heb al die jingles eventjes niet. Nieuw, de Rolling Stones en In the Stars hier in de Hit Sound 30.

De nieuwe van de Rolling Stones in de Stars. Binnen op nummer 26 in deze Hit Sounds 30 van... Even kijken, wat is vandaag? De 15e. 15 mei 2016. Het is de tweede binnenkomer die we vandaag verwelkomen. En gelijk achter die tweede, ja, laten we gewoon maar de derde nieuwkomer verwelkomen. En dat is er eentje van Danny Vera en Marlon Pritchell. En Try Again.

opnieuw op nummer 25. En dan hebben we het over de heer Danny Vera en Marlon Pritchard en Try Again. Nou ja, als we toch maar bezig zijn met die nieuwe plaat, laten we er gelijk op nummer 24 ook weer eentje achteraan plakken. De, ja, mag ik zeggen, de hoogste nieuwe, want het is de laatste nieuwe die we tegenkomen in deze lijst. En het is de nummer 4. Op nummer 24 geëindigd, Boston van Stella Lefty.

ze vindt het heel leuk als je een beetje lief tegen haar bent. Stella Lefty en Boston, de hoogste nieuwe in deze hit. Wat doe ik nu weer? Ja, dat krijg je als je het een beetje op moet vullen. Dan weet je ook af en toe niet waar je staat. Wacht even, ik moet een muziekje hebben, maar dat heb ik niet. Dan gaan we gewoon door. Boston, Stella Lefty. En dat was dus een nieuwe op nummer 24. En ik wou eventjes nog recapituleren. Op nummer 30 kwam binnen Fine Place to Die van Alex Warman. Dan op nummer 26 nieuw The Stars van de Rolling Stones. En Try Again Danny Vera en Marlon Pritchell op nummer 25. En dan deze was dus nieuw op nummer 24. En wij gaan gewoon door met 23 Marshmallow en Thomas Reed.

Fnatic zijn gezakt. Zo'n 8 plaatsen verlies in deze hitsound van 28. Zakten ze naar 1 en... Nee, wacht even. Ik moet goed zeggen. Van 13 naar 21.

Girls, American Girls. Hij staat ook weer over een tijdje in Nederland in de theaters. In de theaters. Hij staat alleen nog maar in de AVOS Live, dacht ik. En voor de verdere rest helemaal niet in Europa. American Girls, daar hebben we het over. Van 14 naar 19 gezakt. En daarvoor was het Man I Need van Oletta Dean. En die zakte van 18 naar nummer 20 hier in de lijst. In deze Hit Sound 30 van deze week. En dan heb ik het over week 15 mei 2025, 26, ik loop nog een beetje achter, zal ik maar zeggen. Dan op nummer 18 hebben we een plaat die van 24 stijgt alleen. Ik heb hier in het systeempje zitten zoeken naar die plaat en overal verder, maar ik heb hem dus nog niet kunnen vinden, dus...

Misschien nog wel een keertje. Dus die slaan we even over qua muziek. Maar wel, zal ik zeggen, Jean Mieux met 24 Hours. Die staat dus op nummer 18. Alleen, ja, die moet je dan volgende week met de heer Corné zelf maar een keertje horen. Dus wij gaan gewoon door met de volgende plaat. En die is van Tampa City. En die hebben het over de enige echte self-aware. Nou ja, de enige echte. Wees welkom, je luistert naar de enige echte hier in Zon en Breugel. Dit is Radio SF.

Temper City en Self-Aware. Ze stijgen in deze lijst van nummer 22 naar 17. Dat betekent dus even gauw rekenen. 5 plaatsen omhoog. En dan van 19 naar 16. Dan hebben we de 3 plaatsen omhoog voor de New Religion van Beb Relax en Faithless. En dat zal ik heus wel verkeerd zeggen. Dus ik zal wel weer op mijn donder krijgen van Corné, denk ik. Maar oké.

ik moet dat eigenlijk niet doen, dat de dag eraan. Oké. Okay. Dat ben ik zo gewend uit mijn verleden, zal ik maar zeggen. Je hoorde Bruno Mars hier in de enige echte hitsound top 30. En die kwam dus te staan op nummer 15, gezakt van 7. Dus die is toch wel aardig op zijn retour. En dan van 21 naar 14 stijgend. En dat betekent dus zo'n beetje 8 plaatsen omhoog voor Duran Duran featuring Nile Rodgers. En dat is weer zo'n plaat die ik hier dus heb lopen zoeken in de platenbakken die we hier hebben. Nou ja, in het grote systeem wat we hier hebben tegenwoordig. Want platenbakken, dat is weer een beetje verleden tijd. Maar niet gevonden, dus die moet je eventjes in je achterhoofd houden. Die hou je van te goed. Dan op nummer 13. Laten we daar dan even snel mee verder gaan. Rain Me In, oftewel Sam Fender featuring Olivia Dean. Hier in de enige echte hit. Sound 30. Even kijken, hoe laat is het? Oh, we lopen een beetje tegen het eind van het eerste uur. Tegen het eind van de eerste 15, 16 platen van deze Hit Sound Top 30. Maar niet getreurd, straks hebben we nog gewoon weer een tweede gedeelte, een tweede uur.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. De groep hing een grote vlag aan de eerste verdieping van de toren om aandacht te vragen voor de Nakba in 1948, de verdrijving van de Palestijnen. Volgens de Franse politie gaat het om het zonder toestemming betreden van een beschermd gebouw en het in gevaar brengen van anderen. De activisten zouden nu nog vastzitten. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. De demonstranten hoopten de Indiase premier Modi rechtstreeks aan te spreken tijdens zijn bezoek. Maar toen zijn stoet via een andere ingang bleek te zijn gereden, ontstond er teleurstelling en geroep om aandacht. De moeder van Insia zegt dat het belangrijkste is dat de zaak na 10 jaar toch wordt besproken op hoog niveau. Haar dochter werd destijds door haar ex-man naar India ontvoerd. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon, maar ook enkele buien. In het westen klaart het op, daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Pagino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie
12: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
12: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
12: SNB.
13: Nummer 12.

Welkom in het tweede gedeelte. In het tweede uur van de enige echte hitsound top 30. En we gaan weer een lekker uurtje maken. En we gaan naar de nummer 1 toe, hoor, als je het niet erg vindt. Dus als je het erg vindt, dan doen we dat ook gewoon. Corné, hij is er vandaag niet, moet ik eerlijk toegeven. Hij is een beetje mineur, want een of andere dierbaarde van hem die is overleden van vorige week. En dus heeft hij nog eventjes niet de puff om dit allemaal te doen. Dus dan doen wij het gewoon. We zijn in het eerste uur van nummer 30 naar nummer 12 geëindigd. En daar eindigden we met Potential van Sober op nummer 12, die gelijk bleef. Tenminste, dat hoorde je net wel. Over gelijkblevers gesproken in deze hit Sound 30. Op nummer 11 hebben we er ook een. Ze is blijven staan vanuit de film The Devil Wears Prada. Nummer 2, die op dit moment in de bioscoop draait. Die dus. Taylor Swift en Elizabeth Taylor.

De enige echte dame, ja, mijn oren. Elizabeth Taylor, oftewel Taylor Swift, op 11 blijven staan in deze Hit Sounds 30 week 20. En hij is gedateerd op 15 mei 2026. En dan de plaats, een van de superstijgers, denk ik. Want hij stijgt 10 plaatsen in deze lijst. Van 20 naar nummer 10 uit die film die op dit moment in de bioscopen draait. En dan heb ik het over de enige echte Prada. Prada, moet mijn oren. The Devil's Wears Prada nummer 2. Material Girl, dit is Senna Spiro. En een lekker, lang, bluesachtig, jazzy-achtig.

Ik heb hem nog niet gezien, die film. The Devil Wears Prada 2. Het schijnt een hele mooie film te zijn. Dus ik zou zeggen, ga gewoon kijken als je een keer tijd hebt. En anders wacht je gewoon weer dat hij op de download beschikbaar is of zoiets. Dat zal ook wel eerdags weer komen. The Material Lover van Sina Spiro. Ze stijgt van 20 naar nummer 10 in deze enige echte hit sound top 30. En dan van 17 naar 19 Earrings van Mel.

De earrings van Malcolm Todd op nummer 9 van 17 afkomstig. En dat betekent dus 8 plaatsen winst voor deze heer. Dan op nummer 8, ik moet het even goed lezen, van 15 afkomstig. 7 plaatsen winst voor Madonna en Sabrina Carpenter. En ergens volgens mij heb ik gelezen dat ze een beetje familie zijn. Dus vandaar dat dit plaatje weer nog wel hoog zal scoren in deze Hitsong Top 30. Dit is Bring Your Love.

Columbia Home Records Sober uit 1900. Ja, normaal zeg ik dat gewoon een beetje zo in mijn eigen programma. Maar hier kan ik gewoon zeggen uit 2026 op nummer 6 blijf. Nee, op nummer 7 van 3 afkomstig. Ja, ik moet nog een beetje wennen eerlijk gezegd aan al die nummertjes die je dan zo moet oplezen. Ik heb het ooit wel eens gedaan, maar dat is een heel lang geleden, zo gezegd. Home Records van Somber, zo moet ik het zeggen. 3 naar nummer 7 gezakt. Dat betekent dus 4 plaatsen verlies voor deze heren. En dan van 6 naar 6, dus blijven staan in deze week. Drop Dead van Olivia Rodrigo. Wees welkom, dit is de enige echte hitsound top 30 hier op de enige echte Radio SNB voor heel Eindhoven en omgeving.

Nou, doe maar niet hoor. Drop Dead, Olivia Rodrigo. En dan gaan wij naar de plaat die we weer niet hebben. Ja, en dan heb ik het over Olivia Dean en de Baby Steps. Gestegen van 10 naar nummer 5 in deze Hitsound Top 30. Alleen, ik heb weer lopen zoeken. En we moeten toch hier eens een keer het systeempje een beetje nakijken. Dat we al die nummers toch op voorraad hebben. Maar oké, volgende week hoor je hem gewoon weer hier in deze Hitsound. Met Corné Wolfs, die al die platen gewoon op zijn duimpje kent. En bij hem allemaal bekend zijn waar ze te vinden zijn. Even kijken, dan gaan wij gewoon door met nummer 4 in deze Hitsound 30, week 20. Gedateerd op 15 mei 2026. En dan gaan wij door met de enige echte Teddy Swim. En Mr. Know It's All staat al heel wat weken in de lijst. 5 weken genoteerd. Van 5, 1 plaatsje gestegen naar nummer 4.

Mr. Know-It-All. Oftewel, Teddy Swims. Voor 5 weken in de lijst. Van 5 naar 4 gestegen. 1 plaatsje omhoog in deze mooie lijst. En over een mooie lijst gesproken. Deze staat er 7 weken in en stijgt ook 1 plaats. Van 4 naar nummer 3. Talk to You. Another featuring 54, moet ik goed zeggen. Ultra, hier in de enige echte. Hey, blijf erbij. We hebben nog, als dit nummer 3 is, hebben we hierna nog 2 plaatjes te gaan. En dan weten we de uitslag. En dan hebben we

Antor featuring 45 54, zo, ik zeg het steeds verkeerd. Ik zeg dat een beetje op zijn Nederlands zou gezegd. En dat moet niet. 54 Ultra en Talk to You hier in de enige echte hitsong top 30. En wel op nummer 3 in de lijst. Dat betekent nog 2 platen te gaan hebben. Als je een beetje mee hebt geschreven en dat soort dingen. En je weet wat er vorige week stond. En je kijkt niet op internet en hebt het al gezien.

Ja hoor. De enige echte Warren. Alex Warren. En die had het over Fever Dream. 11 weken in de lijst genoteerd. En we zitten zo'n beetje al een beetje vroeg aan de nummer 1. Dan hebben we ook een aantal plaatjes over moeten slaan. Of ja, moeten slaan moet ik wel zeggen. Want ja, we hadden ze hier niet in het systeem. Dus ik zou zeggen, ik beloof beterschap. De volgende keer dan zullen we het iets beter doen. Alleen het was vandaag een beetje improviseren. Omdat op het laatste moment nog eventjes Corné afmelden. En ik denk van, nou dan blijf ik maar gewoon zitten. Wat gaan wij doen? We gaan de nummer 1 voor je doen. En dan zullen we daarna nog eventjes kijken wat het allemaal was in deze Hitsound 30 van deze week. En dan heb ik het over week 20, gedateerd 15 mei 2026. Op nummer 1, The Visitor, Sina Spiro. En ik zou zeggen, blijf nog even luisteren, want dan gaan we hem dadelijk nog eens een keertje doorheen wandelen, als je het niet erg vindt. En ja, dan doen we nog wel meer, denk ik. Misschien heb ik nog wat tipplaatjes voor je. En dan kijken we dadelijk nog wel eventjes. En dat allemaal voordat we dadelijk met het volgende programma beginnen. Nou, ik kan blijven praten tot ik aan ons weeg. Maar we moeten hem toch een keertje gaan draaien. Dit zijn, of dit is, Sina Spiro en The Visitor.

I will always be a visitor in your arms. En nou hebben we die hele top zo'n beetje er al op zitten. En we zijn een beetje aan de vroege kant. En dat heb ik al eerder gezegd. Het komt gewoon een beetje omdat de heer Corné al die platen heeft. En wij eigenlijk hier in de studio nog niet zo. Dus ik moet me eigenlijk daar een beetje voor verontschuldigen dat het zo is. Maar ik kan er ook eigenlijk weinig aan doen. Dus ik zou zeggen, laten we nog eens even kijken. Ik kan je heel de top op gaan noemen daarvan. Wat zeg ik? Van nummer 30 naar nummer 1. Maar dat ga ik niet voor je doen, want dat betekent dat we de hele tijd bezig zijn. Ik kan nog wel even kijken wat we hebben gedaan van de nummer 13 tot met 1. Dat is een beetje de enige echte plaat die we nu hebben gedraaid hier in dit uur. En dan zou ik zeggen, laten we eens even kijken, wat hebben we allemaal gedraaid de komende tijd, de afgelopen tijd zo gezegd in dit programma. Wat stond er op, laten we zeggen, nummer 13.

Always Be a Visitor. Oftewel, de nummer 1, de visitor van Shanna Spiro. Ik moet die naam toch eens een keertje bij je uit mijn hoofd gaan leren. Shanna Spiro, nummer 1 hier in de Hit Sounds Top 30. Ze staat er 9 weken in en dus nog steeds op nummer 1. Nou, ik heb je beloofd, ik zal eens even kijken of ik nog wat leuke plaatjes kan vinden die we als tip kunnen doen. Nou, ik heb er eentje gevonden.

kijken. Let's go. Ik heb weer wat aantal van die nieuwe plaat hier uit de bak getoverd. We begonnen met K3 en Donnie en Schaduw. Dat is trouwens het anthem voor volgens mij Q Music, de Foute Party. Dan Shakira had een nieuwe samen met Bruma Boy en Daya Daya. Die hoorde je net. En we eindigen zo'n beetje dit programma met Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Ik zou zeggen, veel plezier. Mijn hoor je morgen weer. Ja, morgen om 1:00 dan ben ik er weer met mijn gewone programma. En dit programma hopelijk volgende week weer door de enige echte Corné Wolfs. Ik zou zeggen, veel plezier vandaag nog. Dadelijk hier krijgen we nog de mixshows en dat soort dingen. Met Hans enzovoort enzovoort. Ik zou zeggen, veel plezier en tot dan maar weer. Hey, doei!

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De Maledivische militair nam deel aan de zoektocht naar 4 omgekomen Italiaanse duikers. Die groep deed daar onderzoek op zo'n 50 meter diepte toen het misging. 1 lichaam was al geborgen, naar de andere 3 wordt nog gezocht. Wat er precies in de grot gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden, blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben de Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid, doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Bij het dier is de tracker geïdentificeerd die was aangebracht, waarmee is bevestigd dat het inderdaad om Timmy gaat. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. Volgens de FNV dreigen werknemers steeds meer de dupe te worden van de ruimere openingstijden in winkels. De huidige wet bepaalt nog vaste openingstijden met ruimte voor gemeenten om daarvan af te wijken. Eerder strandde een poging van supermarkten om die regels te omzeilen nog bij de rechter. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In steden als Den Haag, Utrecht en Den Bosch gingen honderden mensen de straat op, maar er waren ook tegendemonstraties. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Op sommige plekken werd ook met vlaggen en leuzen actie gevoerd, maar de meeste protesten verliepen rustig. De politie vond ze vrij beheersbaar. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie. Snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens Duitse media ontplofte het vliegtuigje in de lucht en de brokstukken kwamen op en tussen de huizen terecht. Er zijn op de grond geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De geschrokken omwonenden zijn opgevangen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook vanmorgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
14: Radio
0: SNB.
15: The retro works in mysterious ways. So open your ears and you will see. Open your eyes and you will hear.
16: Any time is a good time for the old times. Real Retro House. Everything you hear is real.
17: Ladies and gentlemen, get ready for DJ Q.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege twee ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De twee, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die gisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook vanmorgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In het centrum van het Italiaanse Modena is vanmiddag een man met een auto op een menigte ingereden. Hierbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. De man stak op de vlucht met een mes ook nog een omstander neer en werd toen door het publiek overmeesterd. Het zou om een 31-jarige man gaan. Volgens getuigen was de man verward of dronken. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiaanse premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De 2, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die eergisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
0: Met dit uur, de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. De man stak op de vlucht ook nog een omstander met een mes neer en is toen door het publiek overmeesterd. Volgens getuigen maakte hij een verwarde indruk. Bij demonstraties in Londen zijn vanmiddag 31 mensen aangehouden. Er deden tienduizenden betogers mee aan een anti-immigratieprotest en aan een gelijktijdig gehouden pro-Palestijnse demonstratie. Volgens de politie zijn beide demonstraties zonder grote incidenten verlopen. Maar het was wel de grootste operatie in jaren om de orde te handhaven. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiaanse premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonenbreugel.nl of per post naar de gemeente Zon en Breugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op vrijdagmiddag 29 mei is er in het Dommelhuis Kerkplein 5 in Zon vanaf 1 uur fotografie in de natuur. Maak mooie foto's in de natuur met je smartphone. Hier leer je alles over de beste instellingen. Aanmeldingen kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-51-85-29-75 of mail naar steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. Er zijn inmiddels in totaal 3 mensen aan het virus overleden. Het schip wordt begin deze week in Rotterdam verwacht voor desinfectie. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren, die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het weer tijd voor de Ele Rally. Een echte klassieker op de Nederlandse rallykalender. Vanaf 6 uur 's avonds op vrijdag gaat het spektakel van start en trekken de rallyliefhebbers massaal naar onze regio. Na het succes van de vorige editie belooft het ook dit jaar weer een weekend vol actie, snelheid en mooie routes te worden.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze wrokere moord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de in hun ogen oneerlijke beslissing om de attracties te sluiten vanwege een groep raddraaiers. Een vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond was de reden voor het vervroegen van de sluitingstijd, die volgens de Kermisbond tot een financiële strop leidt. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt met een leeftijd in de 70 is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. Het weer. In het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: En stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op 30 en 31 mei is het weer tijd voor de Lake Bike 24 Challenge bij Recreatieplas Aquabest. Tijdens dit unieke mountainbike-evenement rijd je 24 uur non-stop in estafettevorm of individueel. Naast snelheid draait het om concentratie, doorzettingsvermogen en teamwork, zelfs in het donker. Voor wie liever een kortere uitdaging zoekt, zijn er ook 12 uur en 6 uur races. Het parcours van circa 8 kilometer voert je over single tracks, zandpaden langs het meer en uitdagende hoogteverschillen, met opties voor de minder ervaren rijders via de zogenaamde chicken runs. Voor meer informatie, kijk op de website Lakebike 24 Challenge Aquabest of volg via Facebook en Instagram Recreatieplas Aquabest.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grip komt weer naar Som en Breugel. En wel op vrijdag 22 mei vanaf 9:30 tot 10:30 aan de Brabantlaan in Som. Vanaf 12:30 tot 14:30 aan het Raadhuisplein in Som. Bij het rijden grondstoffen inleverpunt dat door de wijken trekt, kan iedereen op vertoon van de Milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kan worden ingeleverd. Alle grip, het grondstoffen inleverpunt, data's, tijden en locaties staan ook vermeld op de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Song en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab, Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg.
0: En ook bij de Zonnebloem zoekt men bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating, maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
12: Komt mag daarvoor worden gebruikt. Zo staat in de eerste opzet van de wet screening kennisveiligheid van onderwijsminister Bruins. Er zullen naar schatting 8000 controles per jaar komen van Nederlandse en ook buitenlandse wetenschappers en studenten om spionage tegen te gaan. De VN-veiligheidsraad komt morgen bijeen voor een spoedvergadering over Oekraïne op verzoek van dat land na de Russische raketaanval van vorige week op de stad Kryvyi Rih. Daarbij kwamen 9 kinderen om het leven en niet eerder werden er zoveel kinderen gedood bij één aanval sinds Rusland 3 jaar geleden Oekraïne aanviel. Of er ook inderdaad een krachtige internationale reactie op de Russische daden komt, is onzeker. Maar de VN-veiligheidsraad is wel bevoegd om bindende resoluties uit te vaardigen. En de Duitse politie heeft bij een grenscontrole in de laadruimte van een busje een aantal wilde dieren aangetroffen. Te weten 6 apen, 2 zebra's, een antilope, een serval, dat is een Afrikaanse katachtige, een zwaan en een buizerd. Op een industrieterrein bij het Duitse dorp Bünde, net over de grens, bleek dat de transportdocumenten niet in orde waren en dat de dieren niet goed waren vastgezet. Waar ze vandaan kwamen en waar ze naartoe moesten, konden de 2 Poolse chauffeurs van 23 en 31 jaar oud niet uitleggen. Het weer helder met vannacht vooral in het noordoosten kans op mist. Het blijft droog en de temperatuur daalt tot net op of onder het vriespunt. Er is bijna geen wind. Aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige oost- tot noordoostenwind. Morgen krijgen we veel zon bij 10 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
13: Bij welke sportschool vind je het grootste aanbod groepslessen? Bij Sonsport Active Center in Zon en Breugel natuurlijk. Wij zijn een echte familiesportschool. Met ook genoeg te doen voor de jeugd. Denk aan lessen judo, fitness en dansen. Exclusief bij Sonsport Active Center, de e-gym cirkel. Met de e-gym ben je fit en vitaal in slechts 2 keer 30 minuten per week. Royseweg 5 in Zon. Of kijk op sonsport.nl.
11: Zon en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
14: I have a dream that one day...

Hallo allemaal, we zijn er weer. Het is voorjaar, het was lekker temperaturen vandaag. Een beetje koel nog, maar wij gaan natuurlijk vanavond de temperaturen weer omhoog gooien. Je luistert naar Caribisch Carousel, ik ben Marion de Prado en ik ben er tot 9 uur.

ik live zit uit te zenden, ben ik ook het programma aan het opnemen. Want dan kan ik het nog een keertje gebruiken als ik binnenkort weer op vakantie ben. Nou, welkom Caribisch Carousel elke maandag. We worden herhaald op de zaterdagavond tussen 1 en 3. Heel goed voor je autoradio op 107.5. De volgende, Gilbert.

zo vind ik gravend allemaal nummers die vast ooit een keer gedraaid zijn, maar die ik nooit meer hoor. De volgende is zo'nzelfde. Ik hoor veel Colombiaanse muziek op feesten, maar dit is eigenlijk een beetje dezelfde sfeer, maar die hoor ik nooit.

Groep van Nietzsche is te vinden op de Antilliaanse feesten 2025. Colombiaanse muziek, ja, ik vind het heerlijk. Ik vind het... Ze heeft een hele duidelijke klaver zit erin. Het is behoorlijk vrolijk. Ze springen wat meer. En ik heb het altijd over de Cubaanse muziek natuurlijk. Maar de Colombianen hebben ook gewoon echt heel fijne muziek gemaakt.

zo nodig, Carouselles. Deze weet ik niet helemaal waar die vandaan komt. Carlos Nuño, La Grande y La Grande de Madrid. Het kan best gewoon een Spanjaard zijn die salsa zingt. Terwijl er staat para Puerto Rico a Madrid.

grappig, want ik zat dat net te vertellen over die Colombiaanse muziek. Maar dit is inderdaad een Spanjaard. Hij komt uit Valencia. Hij woont in Cali, in Colombia. Dat hoor je ook aan die muziek. En hij was vooral populair in de jaren 90. En hij was een voorloper wat er staat in de salsa erotica. Ik denk dat dat een beetje schuurt tegen salsa romantica. Want in die tijd gingen teksten van liedjes allemaal over liefde en vrouwen en van alles en nog wat. Dus Carlos Nuña, El Grande de Madrid. De volgende is een Antilliaanse boy. Hij woont op de Gran Canaria's. En ik draai hem eigenlijk best wel weinig. FMJ.

Ja, ik zei het al, ik draai hem helemaal niet veel. Ik denk wel dat hij op bachatafeesten veel gedraaid wordt. Even kijken, wat wilde ik vertellen? Ik wilde in ieder geval vertellen dat ik gisteren naar twee voor mij wat onbekende feesten ben geweest. Was ik niet zo vaak geweest. Dat is AmQ in Breda. Dat is een mix van Cubaans, bachata, Dominicana en voor de rest gewoon wat de DJ daar lekker opzet. Leuk clubje. De plek is een beetje klein, maar het is wel supergezellig. En daarna ben ik naar de Lodge gegaan. En de Lodge is natuurlijk wel iets wat heel bekend is. Alleen valt dat heel vaak op zondagen dat ik iets anders aan het doen ben. Maar nou, ik vind die locatie vind ik echt superleuk. Het is een beetje een, alsof je een... hoe heet dat? Ja, zo'n speelpark inloopt. Het is allemaal met watervallen en gangetjes. Dus een leuke locatie, heel anders dan een dansschoollocatie. En daar sprak iemand mij aan. Yes, de eerste keer dat ik het hoor, die had mij gehoord in de herhaling van 1 tot 3 op de zaterdag-zondagnacht. Nou, daar ben ik super blij mee. Ik heb het al vaak gezegd, ons programma wordt herhaald op de zaterdag, nou zeg zondagnacht, van 1 tot 3. Als mensen in hun auto zitten en terugkomen van feestjes en in de regio van Eindhoven Zonnebreugel rijden. Als je dan 107.5 opzet, dan hoor je hetzelfde programma dat wat ik nu aan het doen ben. Ik vond het heel leuk, want ja, ik heb natuurlijk best wel wat luisteraars. Ik heb ook best wel veel luisteraars, maar niet extreem veel. En dat iemand mij aanspreekt op een feest en zegt van, je was op de radio vannacht, dat vind ik dus wel heel erg leuk. Ze zeggen ook dat ik maar meer reclame moet maken, maar ik vind dat altijd een beetje moeilijk, omdat dat altijd op ego-trippen lijkt. En nou, daar hou ik niet van. Aan de andere kant, ik ben 70, gewoon lekker ego-trippen. De volgende. Ook een bekende. Oscar en Celia, gewoon waanzinnig veel muziek gemaakt, beide aparte ook.

Ja, en ik merk het aan de DJ's die bij ons draaien, die nog op cd's draaien. Die snuffelen overal nummers vandaan. Die een beetje verdwenen zijn ook op Spotify. Daar moet je eigenlijk gewoon de naam van weten. Of je moet eigenlijk gaan graven. Wat ik altijd zeg, je moet gewoon gaan graven als je een artiest ziet. Maar ja, dit nummer ook. Ik heb het eigenlijk nooit meer gehoord op feestjes, terwijl het echt super dansbaar is. Oscar de Leon komt uit Venezuela. Celia natuurlijk uit, hoe heet dat? Cuba. En die mensen hebben allemaal lekker gewoon samen muziek gemaakt. De volgende is El Delori.

verteld heb. Latin Jazz in New York en Salsa Dura, dat schuurde tegen elkaar aan. Diezelfde artiesten hebben heel veel met elkaar samengewerkt. En daar is mooie muziek uitgekomen. We gaan eventjes naar Angola.

Ja, lekker toch. Tito Perez is dat. En die muziek uit Cabo Verde, daar dans je kizomba of stemmen op. En volgens mij is Cabo Verde ook een kolonie, of heeft met Angola te maken, ben ik even kwijt. Voordat ik verder ga, even nog een mededeling. Er is, elk jaar is er een internationale Rueda de Casino Multiflash Mob. Die was in april, 6 april 2024. Die gaat nu zaterdag 12 april 2025 plaatsvinden. En volgend jaar op 28 maart 2026. Zoek op Facebook gewoon Internationale Rueda Casino Multi Flash Mob. Deze voor Nederland is zeker eentje in Nijmegen. Het wordt tegelijk gedanst, of ongeveer tegelijk, want je hebt natuurlijk tijdzones, in de grote steden van over de wereld. Azië, Afrika, Noord-Amerika, naar Australië natuurlijk. En ja, dit is altijd hartstikke leuk. Ze sturen een filmpje mee van wat je gaat doen. En je hebt toch ergens het idee dat je aan een groter geheel meedoet. Dus ben je er geïnteresseerd in? Er is sowieso in Nijmegen, dat wordt de Latin Dance georganiseerd, Lianne. En die, dat is zaterdag 12 april. Maar kijk even op Facebook naar Internationale Rueda Casino Multiflash Mob. Of waarschijnlijk op internet zal het ook wel staan. Misschien is er een groep die bij jou in de buurt het organiseert. Inmiddels zitten we in de laatste 10 minuten van het eerste uurtje Caribisch Carousel. Ik ga eventjes terug naar Cuba. Ik heb vaak over die band verteld. Septepto Acaré. Die komt eigenlijk uit Peru. Maar ze hebben heel veel covers gemaakt van Cubaanse muziek. Ik denk dat deze er ook in is. La Llave de Sol.

som, de basis van alle salsa. En dan kan ik meteen een agendapunt aan vastzetten. 20 april hebben we bij Ski Fit, onze gratis feesten, hebben we een workshop Cubaanse som, contra tempo. Dus dan moet je wel wat 3 jaar salsa ervaring voor zijn minst wel hebben. Leuke DJ's, DJ Salsero en Roberton doorgewinterd. En catering van Shamila. Nou, je kan ook gewoon komen kijken en wat hapje eten. En de dag daarna heb je vrij, want het is paasweekend. Nog zo'n mooie van Gilberto Santa Rosa. En die kunnen we net nog afluisteren. Het is op mijn klok 54. Dus ik moet zo overschakelen naar het nieuws. En dan hoop ik dat jullie blijven luisteren naar het volgende uurtje van het Caribisch Carousel bij Radio Som en Bravo.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl. Droom je ervan?